Lekker lekker parel blokken begeerte. Behoor botten, a chok chotten, a kik jelly ook en duken de teeste. Harom hier, harom lop, lekker lekker parel blokken begeerte. Meg in tupi min den bord, a mi bod a choy bavot, a pincede. Memetetti kubaba, che porcelan poharba, che mi tebe. Chaprol in tu, a jone du, a si tratol me.